0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit de koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk is een onderzoek begonnen naar de manier waarop Israël Franse burgers heeft behandeld die meevoeren met de flotilla naar Gaza. Israël hield dat internationale hulpconvooi vorige maand tegen op volle zee. Er kwamen berichten over mishandelingen en vernederingen van de opvarenden. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor 2 zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen en moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen. En daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer, op veel plaatsen droog, bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de Straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika 4 radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt-het-vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van het land. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Vuurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het team heel slordig. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt de zon, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika een aantal radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch, omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. Dan nog het weer, op veel plaatsen droog, bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna regen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
4: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Volgens Amerika had Iran die gelanceerd richting de straat van Hormuz en landde rond de Persische Golf. Iran meldt dat de aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS zegt dat de militaire basis in Bahrein niet is geraakt. Het Amerikaanse leger haalde een paar uur geleden Iraanse drones neer die vlogen naar de straat van Hormuz. Daarop viel Amerika Iraanse radarposten aan. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones, zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer. In de ochtend eerst droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor ook wat zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Perzische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat die in Bahrein is geraakt. Het leger haalde vannacht ook Iraanse drones neer en daarop viel Amerika nog Iraanse radarposten aan. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. Ze waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden er nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. De Oranje Vrouwen hebben gisteravond verloren van Ierland. Het werd 3-2 en daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk, de grote concurrent, die won eerder op de avond met 2-0 van Polen. Daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Veurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het vrouwenteam heel erg slordig. En naar het Eurovisie Songfestival keken dit jaar tientallen miljoenen mensen minder dan vorig jaar. Het waren er 131 miljoen tegenover 166 miljoen vorig jaar. Het festival noemt de daling vanzelfsprekend, omdat een aantal landen, onder wie Nederland, niet wilde meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook zenden sommige landen het evenement niet uit. In Nederland gebeurde dat wel, dat gebeurde door de NOS. Het weer, het is droog, maar vanuit het zuidwesten is er steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het oosten en het noordoosten lokaal stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien. 'S Middags af en toe zon en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Wijpers en je oren.
0: Radio 350.

Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland was en is niet goed voorbereid op een pandemie als de coronacrisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg tegen de corona-enquêtecommissie. Volgende week verschijnt onder andere oud-premier Mark Rutte voor die commissie. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers in Nederland zijn die niet werken. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. De bemanning van het ISS mag weer terug het ruimtestation in. Vanmiddag moesten ze zich voorbereiden op een eventuele evacuatie, toen in het Russische deel van het ISS twee lekken in de luchttoevoer waren ontstaan. Eén daarvan is inmiddels gedicht. Het weer, vanavond overal zonnig, morgen begint droog, maar in de middag wat regen bij 18 graden.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 8 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Iran en de VS hebben vannacht over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse drones en ballistische raketten heeft neergehaald. Iran meldt dat die aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Officieel geldt er nog altijd een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Argentinië gaat het onderzoek naar het Hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het Hantavirus. Tot nu toe zijn er zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Australië heeft last van een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en de inheemse dier- en plantensoorten. De afgelopen tientallen jaren is het aantal konijnen die door Britse kolonisten naar Australië werden gebracht fors toegenomen. Naar schatting lopen er nu zo'n 250 miljoen rond. De dieren die planten zich razendsnel voort en dat is dus juist het probleem. Ze eten veel gewassen van boeren op en de schade wordt geschat op ruim 150 miljoen euro per jaar. Het weer dan nog, droog, maar vanuit het zuidwesten steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het oosten en het noordoosten lokaal kans op stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon, dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

zappen in de gemeente Rijsewolde is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio

0: weet wat er speelt.
1: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9 Rijssen.
0: 9 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat de basis in Bahrein is geraakt. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Op de Hondius raakten 13 mensen besmet, 3 mensen, onder wie 2 Nederlanders, overleden. De Britse acteur Anthony Head is overleden. Bij het grote publiek werd hij bekend door de serie Buffy the Vampire Slayer, eind jaren 90. Daarin speelde hij de mentor en vaderfiguur van hoofdpersonage Buffy Summers. Head speelde verder nog rollen in Ted Lasso en Little Britain. Hij overleed aan de gevolgen van een longontsteking. Anthony Head was 72 jaar. En het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

du Mali, je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Tu viens de décider

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkelt tot aan Look. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: 10 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Bij een plofkraak op een pinautomaat in het noorden van Vlaardingen is vanmorgen vroeg veel schade ontstaan. De politie trof twee verdachten aan, van wie er één werd gearresteerd. Daarbij werden waarschuwingsschoten gelost. De ander ging er op een scooter vandoor. Mensen uit de buurt moesten hun huis uit vanwege mogelijk explosiegevaar. Of er bij de plofkraak in Vlaardingen iets is buitgemaakt, is nog niet duidelijk. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, uitgesproken op zijn Engels. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en inheemse dier- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond. En het worden er snel meer, want ze planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot ruim 1 miljard per jaar als de populatie niet wordt ingedamd. Het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
4: 11 uur.
5: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Vlaardingen heeft twee verdachten van een plofkraak op heterdaad betrapt. Vanmorgen vroeg was er een explosie in het noorden van de stad. De politie loste waarschuwingsschoten en kon één verdachte arresteren. De ander ging er op een scooter vandoor. De EOD heeft een tweede explosief weggehaald en laten ontploffen. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is tussen de twee landen staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Basketbalfans in de stad New York zijn kwaad op Elmo uit Sesamstraat. Op sociale media wenst Elmo de basketballers van de New York Knicks succes bij de NBA Finals. Maar de San Antonio Spurs ook. En dat is verraad, vinden supporters van de Knicks. Omdat Sesamstraat van oorsprong een New Yorkse show is. Het weer in het oosten nog wat zon, van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 12 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de landen een staakt het vuren, maar strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J uitgenodigd om morgen het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Met zo'n bezoek zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme, zegt de burgemeester tegen de Volkskrant. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Daar worden vanwege zijn antisemitische uitspraken demonstraties verwacht van onder meer het Centrum Informatie en Documentatie Israël. De rapper heeft nog niet gereageerd op de uitnodiging van Marcouch. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd, ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die in Zeeland als paddenstoelen uit de grond schieten. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, maar uitgesproken op zijn Engels. Het weer, in het oosten nog wat zon, maar vanuit het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 3308. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
5: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espeloo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: wat er speelt.
1: Ik stond weer eens tot laat bij de kat vannacht. Dat is mijn stamcafé op de Lindegracht. En mijn drankje gaat nog sneller op dan water.

0: 1 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot, met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen het op een Israëlisch checkpoint afreed in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint en start een onderzoek. In het zuiden van Libanon zijn enkele Libanese militairen gedood bij een aanval door het Israëlische leger. Volgens media werd enkele tientallen kilometers ten zuiden van Beirut de auto van een generaal onder vuur genomen. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval volgens de Libanese overheid 5 doden. Oekraïne heeft opnieuw een groot aantal drones afgeschoten richting Sint-Petersburg. In die Russische stad is de slotdag van de internationale economische conferentie, die woensdag ook doelwit was van de Oekraïners. Vandaag zou een Russische militaire basis zijn getroffen. Met een advertentie in het Parool heeft zanger Harry Styles Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in de stad heeft gegeven. Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou, schrijft Styles in de advertentie. Hij trapte zijn wereldtournee af in Nederland met 10 concerten. Een oproep van de gemeente Rotterdam over een vergeten erfenis heeft veel reacties opgeleverd. 110 erfgenamen hebben zich gemeld voor een stukje grond aan de Hillendijk. Het stukje van 144 vierkante meter was eigendom van een vrouw die in 1955 overleed. De gemeente wil de grond hebben voor woningbouw, maar weet niet wie de huidige eigenaar is. Volgens Omroep Rijnmond is de zoektocht nog niet klaar, omdat ook bij het kadaster nog veel onduidelijk is. Het weer langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, daarna wat vaker zon en dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
4: 2 uur.
5: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders die liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma van de baby dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren van het leger. Het leger zegt dat er inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint. En er wordt een onderzoek gestart. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd. Ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die als paddenstoelen uit de grond schieten. En Zeeland wilde strenge regels voor de hele provincie. Ze mogen er geen nieuwe minicampings meer open aan de kust, maar bijvoorbeeld wel in gemeenten die niet aan het strand liggen. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J gevraagd het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Daarmee zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Hij wordt bekritiseerd vanwege antisemitische uitspraken. En Diederik de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Castaux. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is al haar 6e titel op het Krevel in Parijs. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer dan nog. Langs de oostgrens is er nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe. Op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht dan blijft het grijs met soms wat regen. Morgen overdag eerst wat buien, later vaak wat zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Wijpen en je oren.
0: Radio 350.
5: 92.3 FM. Radio 350.

0: Welkom luisteraars bij het programma Radio 350 Sport op zaterdagmiddag 6 juni 2026. Mijn naam is Ben Prins en de man verantwoordelijk voor de regie, de redactie en de techniek is natuurlijk vanzelfsprekend weer Remco van der Maat. Onze uitzending staat vandaag geheel in het teken van de nacompetitiewedstrijd van de SV Rijssen tegen Hengelo, de hekkensluiter uit de vierde klasse E. Tijdens deze wedstrijd in deze finale ronde wordt gestreden om één plek in de vierde klasse van het zaterdagvoetbal. Sportvereniging Rijssen eindigde dit seizoen 2025-2026 op de tweede plaats in de vijfde klasse E, achter de kampioen FC Aramea. En deze plek geeft directe plaatsing voor de promotie, de finale naar de vierde klasse, zonder tussenronde. De wedstrijd begint om 14:30, 14:30. En de verslaggever die ons op de hoogte houdt van de ontwikkelingen op het veld, het is een neutraal terrein in Borne, dat is natuurlijk Jody van der Maat.
1: Radio 350 Sport.

0: De wedstrijden in de finale duels van de na-competitie worden gespeeld op neutraal terrein. Dat geldt dus ook voor de sportvereniging Reizen tegen Hengelo. Deze wedstrijd wordt in Borne gespeeld. En daar in Borne zit onze verslaggever Jordi van der Maat, die een voorbeschouwing geeft op deze wedstrijd. Jordi, ga je gang.
1: Ja, goedemiddag luisteraars en presentatie van Radio 350. We zijn in het mooie Borne. Ja, lekker weer. Heel veel mensen op de been, zowel van Hengelo als van ons. En het belooft een lekker voetbalmiddag wat te worden. Hier hebben we het eigenlijk allemaal voor gedaan het hele jaar. Dus helaas net geen kampioen geworden. Althans, Aramea was gewoon een maatje groot in de competitie. En de laatste paar wedstrijden volle bak gestreden voor de tweede plek, zodat we maar één wedstrijd hoeven. En die staat vandaag op de rol. Tegen een herkant uit de vierde klasse. HVV Hengelo, ons niet onbekend. Vorig jaar twee keer gespeeld, twee keer van gewonnen. Dus de voortekenen zijn goed vanmiddag. De jongens hebben er zin in. De fans hebben vertrouwen. En het weer is goed.
0: Weten we verder van Hengelo? Is het een ploeg? Ja, ze zijn hekkensluiter geworden natuurlijk in de vierde klasse E.
1: Ja, wat weten we van Hengelo? Ik had vorige week zoveel tijd over dat ik zelf een wedstrijdje van Hengelo heb gezien. Ja, het zijn Nederlandse jongens die ervoor willen vechten. En helaas is er een droevige gebeurtenis binnen hun selectie dat de dochtertje van de trainer is bij de geboorte komen te overlijden. Dus we gaan zo meteen ook starten met een minuut stilte. Dus ik denk dat Hengelo er opgebrand is om vandaag erop gebrand is om het te gaan winnen voor hun trainer en zo in de vierde klasse te blijven. Dus wat ik zeg, het zijn alleen maar Nederlandse jongens die ervoor willen vechten. Soms iets verder gaan dan het toelaatbare. Maar ja, zolang de scheidsrechter niet fluit is het toelaatbaar. Dus, en daar moeten wij mee zien te spelen. En wij moeten gewoon ons eigen spel spelen. En dan mag dit eigenlijk geen probleem zijn. Maar het is een wedstrijd op zich. En hoe gaan we om met de spanning? Ja, we zeggen allemaal van het is maar voetbal en er is geen spanning. Maar die is er wel degelijk bij sommige uit onze selectie. En het is de kunst om daar heel goed mee om te gaan.
0: Ja, ik denk dat de trainer Jeroen Noordegraaf ook best wel even kennis genomen heeft van de capaciteiten van Hengelo. Die is waarschijnlijk ook wel na een paar wedstrijden geweest. En die heeft precies gezien dus waar de speerpunten en de steekpunten vallen. Dus wat dat betreft hebben we wel vertrouwen, denk ik, in de opstelling. Die waarschijnlijk niet veel zal afwijken van de wedstrijden in het laatste deel van de reguliere competitie.
1: Nee. Wij gaan gewoon zoals we tegen BZ2 hebben gevoetbald. Gaan we ook met die jongens gaan we met de jongens ten strijde. Vandaag hebben we natuurlijk wel een enorme brede bank. Want we hebben eigenlijk iedere speler die dit seizoen heeft meegedaan of beschikbaar was voor het eerste elftal, die zit op de bank bij de selectie.
0: Oh ja.
1: En Maurice heeft dan laatst een operatie gehad met zijn blinde darm. Die kan dan niet op de bank zitten, maar die hoort er vandaag wel bij. Het is ook gewoon een afsluiting van het seizoen. Dus iedereen die vandaag iedereen die beschikbaar was, die zit bij de selectie.
0: Ik denk dat het een open wedstrijd wordt, hè?
1: Het is gewoon. Ik denk dat vandaag het gaat geen goed voetbal worden. Dat kan ik je nu al vertellen. De meest gelukkige gaat winnen.
0: Precies.
1: Het is een wedstrijd op zich. Je kunt er ook. We kunnen voorbeschouwen van wat we willen, maar het blijft amateurvoetbal. En de meest gelukkige gaat winnen. En hopelijk zijn wij dat. En dan kunnen we
0: weer
1: acteren in de vierde klasse.
0: En in de reguliere tijd. Hè? Niet dat we nog een verlenging moeten krijgen. En natuurlijk het allerlaatste. De strafschoppen. Dus daar gaan we niet vanuit. Hè?
1: Ja, ik hoop dat het in de reguliere tijd er komt. Want de sportersbus die gaat om 5 uur terug. Dus heb de jongens gezegd. We kunnen toch maximaal 5 uur.
0: Ja. Maar jij zegt supporters. Hoe is de belangstelling vanuit reizen? Bus vol?
1: We hadden vrij gemakkelijk wel de bus vol. En er zijn Bonnereizen is niet zo heel ver. Dus er zijn echt wel tientallen supporters nog achterna gereisd. Door middel van auto's en carpoolen. De selectie is ook apart gegaan om zo'n beetje van weg bij de supporters te houden. Ik denk dat we hier wel met een mannetje van 150, 175 vanuit reizen zijn. misschien wat 200, want ik ben eigenlijk niet verder gekomen dan de bestuurskamer en het terras.
0: Oh ja.
1: Ik weet wat allemaal langs de kant staat. Dus,
0: maar dat moet ook wel, want Remco en ik die zeiden al van, ja, Borne ligt tegen Hengelo aan, dus die komen natuurlijk massaal naar de wedstrijd, hè?
1: Wij hebben altijd al een grote supporterscharen, dus, we zullen het zien. En het hangt niet van de supporters af.
0: Nee, zeker niet. En, op het veld moet het gebeuren, hè?
1: Ja, en als vanavond of zo meteen einde middag de wedstrijd negatief uitvalt voor ons, hebben we alsnog een mooie middag, want we gaan daarna met z'n allen het jaar afsluiten.
0: Ja, schitterend, ja.
1: Dus winst of verliezen, we gaan allemaal terug naar de club.
0: Oh, ja.
1: En natuurlijk zou de sfeer dan ietsje minder zijn. Maar we laten de middag niet verpesten door enkel voetbal.
0: Het was sowieso de bekroning van een mooi jaar in de competitie.
1: Ja,
0: laten we dat zeggen. Dus een tweede plek achter de kampioen Aramea. Perfect.
1: Ja.
0: Ja? Dus de hoop is gevestigd.
1: De hoop is gevestigd. En mijn hoop is gewoon dat we met rust 3-0 voorstaan. En we kunnen lekker de tweede helft kijken. Maar
0: Daar houden we je aan, Jordi.
1: Ik heb dit jaar nog nooit een wedstrijd heel rustig langs de kant gestaan. Dus,
0: Precies. Heb jij 3-0 geraden? Of tenminste heb jij...
1: Nee,
0: een grapje. Maar wij hopen natuurlijk met jou dat het zeker 3-0 gaat worden. En dan kan daar een mooi feestje dus achteraan komen vanavond, neem ik aan. Hè?
1: Inderdaad. En dat verdient deze selectie. En dat verdient ook de selectie voor komend jaar. Want zoals eerder aangegeven, er komen een aantal jongens deze kant op. Althans, niet naar Borne, maar er komen een aantal jongens richting SP Rijssen.
0: Ja,
1: dan wil je gewoon in de vierde klasse instromen. En dan, vandaag is daar een uitgewezen mogelijkheid voor om daar volgend jaar in te stromen, inderdaad.
0: Ja. Nee, ik zei het al. Kijk, je maakt je wel inderdaad natuurlijk wel een kansrijke club waar veel jongens inderdaad zich toegeroepen voelen om daar naartoe te gaan. En ook tot de selectie te behoren in feite. En zo bouwen we samen aan de toekomst van deze mooie sportvereniging Rijssen.
1: Inderdaad. Volgend jaar ook een nieuw seniorenelftal erbij op de zaterdag. We zijn groeiende. Nou, als dan de resultaten van het eerste elftal nog meevallen, dan is het alleen maar positiviteit. En dan sowieso doen we het alsmaar groter. En
0: ja. Dat heeft ook een uitstraling, wat je zegt.
1: Ja, we moeten toch ergens beginnen. Kijk, als ik dan vanochtend ook op het sportpark loop, dan het jaarlijkse JO17 toernooi is dan georganiseerd. Nou, we hebben nog niet zo'n rijke geschiedenis als de voorgaande twee clubs waaruit wij zijn gefuseerd. Maar ja, dat is toch alweer de derde editie. Nou, daar zie je ook gewoon weer 300-400 jongens in de leeftijdscategorie 15 tot en met 17. Ja, dat is gewoon hartstikke mooi om dat te zien op het sportpark.
0: Zeker. Ik zei het al, een bekroning. En laat deze middag dan inderdaad de allermooiste bekroning worden van de laatste jaren. En dan zijn niet alleen wij gelukkig, maar er zijn natuurlijk vooral de supporters. En niet in de laatste plaats de spelers, bestuur, staf en dergelijke. Die zijn natuurlijk met ons heel, heel blij. En dat we dus dan ook weer een vol seizoen altijd, zoals altijd, weer aandacht kunnen besteden aan de wedstrijden van SV Rijssen. En dan in de vierde klasse. Eventueel. Oké, Jordi, jij gaat vanmiddag verslag doen. Dus wij houden ons aanbevolen, als je iets te melden hebt, dat je weer even met ons contact zoekt. Oké.
1: Nee, helemaal goed. Ik hoop vaak in te kunnen bellen met positief nieuws.
0: Prima. Oké, succes.
1: Hoi. Helemaal goed, dankjewel.
0: Dag. Radio 350. Sport.

0: In Borne is de wedstrijd, het finale duel van de na-competitie tussen de sportvereniging Rijssen en Hengelo, inmiddels begonnen. En we zijn een klein kwartiertje onderweg. Ik denk, Jordi, dat er al een kleine tekening te zien is op het veld. Of heb ik het dat mis?
1: Ja. Dus, we zijn inmiddels 8 minuten onderweg. Maar helaas, het is wel zichtbaar. Maar het is niet positief voor ons. Hengelo die speelt verreweg de lange bal wat we hadden verwacht. Maar daar hebben wij heel veel moeite mee. En net met een lange bal was die bal vrij bij de tweede paal binnengekomen. Dus we staan hier na 8 minuten met 0-1.
0: Dat is geen goed begin, hè?
1: Dat is geen goed begin. Ja. Maar we hebben vaak achter gestaan dit jaar. Dus helaas, de 3-0 zit er nog in. Maar gelukkig, als je vroeg achterkomt, heb je nog de hele wedstrijd om het recht te zetten.
0: Ja.
1: Dus het is kunst van ons om in de wedstrijd te komen. Hoofdjes niet laten vallen. Zorgen dat je eigen spel kunt spelen. En beter in de wedstrijd te komen. En we gaan het zien of dat gaat lukken. Maar vooralsnog staan we nu na 9 minuten met 0-1 achter.
0: Ja, maar we hoeven ons toch geen zorgen te maken. En we hebben nog genoeg tijd om niet alleen de gelijkmaker te scoren, maar om daarna verder te stomen naar de overwinning. Maar goed, dat is toekomstmuziek vanmiddag. Maar we hopen dat het uitkomt. Hè?
1: Inderdaad.
0: En dat horen we graag van jou. Oké, Jody, alvast bedankt.
1: Ja, hoi.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 3 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Groningse glycerinefabriek heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf zijn zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is zijn eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis in Madrid bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn kritiek op de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. En dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, een moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij de checkpoint en start een onderzoek. Zanger Harry Styles heeft Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in die stad heeft gegeven. Op de achterkant van het Parool heeft hij een advertentie geplaatst waarop staat: Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou. Amsterdammers konden gisteren, de dag van het laatste concert in de Arena, op een paar plekken een gratis kopje koffie krijgen. En die drankjes werden betaald door de zanger. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, wat vaker zon en dan wordt het 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
4: 92.3 FM.

0: Dit is alweer het begin van het tweede uur op deze zaterdagmiddag van Radio 350 Sport, waarin wij vanmiddag voor u de wedstrijd, het finale duel in de nacompetitie voor promotie naar de vierde klas I volgen tussen SV Rijssen en de club Hengelo. De wedstrijd wordt gespeeld in Borne en onze verslaggever ter plekke is Jordi van der Maat.
1: Radio 350 Sport.

0: 150 Sportflits.
1: Is er al sprake van een kantelmoment in de wedstrijd, Jolly? Bij Petvereniging Reizen tegen Hengelo?
2: Ja, kun je spreken van een kantelmoment? Ja, sinds de doelpunt zijn wel, ja, wel meer aan de bal. Het speelt zich voornamelijk af op de kant van Hengelo. Het is precies wat ik in de voorbeschrijving al gezegd heb. Het spel moeten wij gaan maken. Ja. Hengelo gaat nu bezig met uittrekken. De keeper heeft al 3 keer op de grond gelegen. En we hebben net een bal op de paal gehad. En vooralsnog hebben wij steeds de bal. En het is nu aan de spelers om er wat mee te gaan doen. Hangt de 1-1 wel in de lucht. Maar ja, dan moet je de bal wel binnenschieten. Ja, en de scheidsrechter houdt het wel kort. Ja, het is wel veel voetbal de laatste paar minuten. Dat hebben we het ook niet. Maar we hebben weer reizen en wel de overhand op dit moment. En het zou mooi zijn als we met nog 5 minuten gaan, dat we er nog 1 keer inkrijgen voor de bus. Naar de kleedkant. Lekker de thee op.
1: Dus het is al sprake van een eenzijdige wedstrijd. Dus ja, Hengelo verdedigt en SV Rijssen valt aan.
2: Ja, Hengelo hoeft niet. Die staat al 1-0 voor. Dus wij vallen aan. En waar nodig komt Hengelo er met snelle buitenspelers uit. En met een fysieke spel. En die proberen gewoon de bal hoger in te komen voor die lange spits. En voor de rest doen ze niet zo heel veel. Vooral ontregelen wat ze aan het doen zijn en het zuigen. Maar dat wisten we vooraf.
1: Ja. Voor de toeschouwers tot nu toe niet een echt aantrekkelijke wedstrijd.
2: Nee. De spanning is wel in het veld. Dat is langs de kant aardig voelbaar. Helaas. De 3-0 die we hadden gehoopt voorafgaand.
1: Ja. Nou, dat is ook wel begrijpelijk. Jij zei het al aan het begin, voor de wedstrijd, van ja, er kan een zekere spanning op staan. En dat is ook wel logisch natuurlijk, want het is niet het minste een promotiewedstrijd spelen. Dus,
2: nee,
1: zulke
2: wedstrijden speel je niet elke
1: nee.
2: week. Kijk, elke week kun je wel een competitiewedstrijd en de volgende week heb je weer een nieuwe. Maar dit is wel een wedstrijd waar het om gaat, dat je volgende week, volgend jaar in de vierde of vijfde.
1: Precies,
2: dus,
1: ja.
2: En de kunst om daar... wat mee te doen. Ja, zoals ik al in het begin ook aangaf, we hebben wel wat op de bank zitten.
1: Als je ambities wil volgen, ja, dan moet er wel inderdaad gescoord worden wat je zegt. Hè? Want 0-1 blijft, dat is natuurlijk geen aantrekkelijk punt waar we mee verder kunnen.
2: Daarvoor heb je hebt niet het hele jaar gevoetbald om de beslissingswedstrijd te gaan verliezen. Nee. Dus hebben we wel in de aanval 1-1 met Nee, we komen wel in de 16 meter, maar er wordt weer niks met de bal gedaan. Nog 3 minuten te gaan en we spelen leuk mee. Maar voor de rest echt een hele grote kans met die bal. Hebben we nog niet gezien.
1: Nee, precies. Maar wellicht heeft de trainer in de rust nog een verrassing in petto. Voor de spelers. En kan hij zijn strategie dus toch een beetje aanpassen? Op basis van wat hij ook gezien heeft in de eerste helft, hè?
2: Ik denk dat hij wel genoeg heeft gezien om wat te kunnen aanpassen. En anders heeft hij altijd een assistent die andere dingen heeft gezien. Dus ja. Dan kunnen ze wel met z'n tweeën een strijdplan verzinnen voor de tweede helft.
1: Ja, precies. En als je dan naar de reservebank kijkt, daar zit wel potentie dat je denkt van...
2: Vorige week hebben wij tegen een vierde klasse zondag gespeeld. En dus wilden ze echt... Na een half uur stonden we 3-0 voor door... Door goed voetbal. De jongens die zitten dan nu helaas weer op de bank. Maar er zit nogal voldoende kwaliteit op de bank om de wedstrijd te doen kansen.
1: Ja, want als ik in de reguliere competitie kijk, dan is er genoeg gescoord eigenlijk door Sportvereniging Reizen. Dus wat dat betreft, ze kunnen wel doelpunten maken.
2: Ja, hè? Als supporter hoop je altijd dat de wedstrijd altijd met een maximale uitslag wordt neergezet. Maar, nee, er zit nog wel voldoende kwaliteit op de bank om de wedstrijd te doen. Want...
1: Ja, ik denk dat we het nog niet te negatief moeten denken. Nee. Hè? Straks de thee en dan na de thee dan volop dran, zeggen ze dan. Hè?
2: Ja, helemaal goed. Ja, ik hoop nog voor de thee nog met positief nieuws te kunnen inbellen. Maar ik denk dat het na de tijd wordt, inderdaad.
1: Oké, daar houden we je aan. Tot dan.
2: Helemaal goed.
1: Oké.
0: Radio 350 Sport.

0: Niet al die oude dingen weer op tafel komen, Hans Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
2: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
3: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

0: Ja, we gaan naar Borne, naar Jordi van der Maat. De tweede helft is alweer een tijd aan de gang natuurlijk in Borne. Hoe is de situatie op het veld nu?
1: Ja, de situatie is eigenlijk niet veranderd. SV heeft de bal en dat vindt Hengelo keurig. Die laten gewoon lekker voetballen tot aan de 16 meter. En als ze gewoon zijdebal weer hebben, dan schiet ze hem weer naar voren. En dan kan SV beginnen aan een nieuwe aanval. Dus ja, we zijn in dit moment net in de 12e minuut van de tweede helft. En nog steeds stand voor 1 over Hengelo.
0: Zijn er nog wisselingen geweest bij de SV?
1: Op dit moment wordt er wel gewisseld. Onze spits Brian Sloot gaat eruit voor Mitchell Brugs. Dat gebeurt op dit moment. Voor de rest zijn er geen wisselingen geweest. Er lopen wel een aantal mensen warm. Maar vooralsnog is er als enige die er nu in het veld komt Mitchell Brugs.
0: Ja. Maar zelfs onze topscorer van het afgelopen seizoen, die staat op nul, hè, nu. Dus ja, hij is niet gescoord, ja. dus ook hij niet.
1: Die heeft nog geen kans gehad, dus helaas. Wel een paar kopballetjes net van langs, maar het is lastig doorkomen om door de muur van Hengelo.
0: Ja. Een onneembare veste, zogezegd. Dat lijkt het, ja.
1: Ja, we zijn wel met man en macht aan het aanvallen. Onze centrale verdediger René Koesen, die schuift in waar het kan. Ja, dat betekent ook dat je achterin wat ruimte gaat weggeven. Dus het is oppassen dat je er achterin niet snel een tegen krijgt en voor eentje maakt.
0: Nee, dat is waar.
1: Dat is op dit moment wat we gaan dus. Je wil graag goed scoren, maar je wil er niet nog één tegen krijgen.
0: Niet ten koste van alles. Je mag je verdedigende taak ook niet verwaarlozen natuurlijk.
1: Nee, het maakt het alleen maar lastiger. Maar voor nu is het hopen dat je snel de 1-1 kan maken.
0: Ja.
1: Om dan zo verder te gaan voor de laatste half uur.
0: Daar hopen we op, ja. Hè? Want we zeiden wel van, we hopen niet op een verlenging. Maar natuurlijk wel, niet ten koste van alles. Het moet wel gescoord worden aan Rijsense kant natuurlijk.
1: Ja, ik hoop dan ook nog dat het stopt met regenen. Want inmiddels is het begonnen met regenen. Maar de hoop op heel snel doelpunt. En dan kunnen we daaruit, dan mag Hengelo ook iets meer gaan voetballen. En dan hoop ik dat het dan wat makkelijker voor ons.
0: Ja. En onze Rijsense supporters, die weren zich ook? Die laten van zich horen?
1: Ja. We hebben geen megafoon zoals Hengelo. Maar we zijn wel in volle getallen en we zijn aanwezig. Laten we het daarop houden.
0: Oké, dat is goed. En wij gaan op weg naar het nieuws, naar het ANP-nieuws van 4 uur. En we hopen dus na het nieuws weer bij je terug te komen. En dan misschien toch weer een positief lichtje aan de horizon, zoals dat heet. Oké, Jordi, bedankt.
1: Helemaal goed.
0: En ik zei het al, dit is dus het einde van het tweede uur op Radio 350 Sport op deze zaterdagmiddag. We gaan naar het nieuws en dan na het nieuws hopen we inderdaad weer verslag te kunnen doen van de wedstrijd SV Rijssen tegen Hengelo in Borne. Tot dan. Ik schlich mich heimlich fort, als Mutter schrie.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een glycerinefabriek uit Groningen heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf het zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. De leden van de ChristenUnie staan achter de strengere asielkoers van de fractie in de Tweede Kamer. Dat bleek op het partijcongres in Harderwijk. Een aantal leden is kritisch op dat asielbeleid. Ze vinden dat de fractie te veel naar rechts gaat, met de steun aan het asielbeleid van het kabinet Jetten. Een motie om de steun in te trekken voor het afschaffen van dwangsommen voor de IND werd echter verworpen. En dat was ook een achterhaalde motie, omdat de fractie er afgelopen donderdag mee instemde. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza, Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Dienen de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in twee sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Chasteau. De Groot was als vierde geplaatst voor het toernooi. Het is niet de eerste zege voor de Groot in Parijs. Ze won eerder al 5 titels. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer langs de oostgrens, nog wat zon. Maar verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. In de regen een paar graden koeler. Morgen eerst wat buien, later wat vaker zon. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: Ook in het derde uur van Radio 350 Sport gaan we weer terug naar Borne. Naar de wedstrijd SV Rijssen ter Hengelo. Jordi, kun je ons al wat betere berichten geven?
1: Nee. Het regent nog steeds en het staat ook nog steeds 1-0 voor Hengelo. Dus helaas, nog steeds hetzelfde spelbeeld. Hengelo trapt de bal en wij moeten het spel maken waar we het hele seizoen al niet heel goed in zijn. Dus helaas nog steeds 0-1. Althans, 1-0 voor Hengelo, 0-1 dus officieel de stand. We hebben nog 12 minuten gegaan.
0: Ja. Maar was dat een algemeen euvel ook in de competitie al? Dus dat als ze het spel moeten maken bij sportvereniging, dat ze daar een probleem mee hebben dan?
1: Ja, als wij de bovenliggende partij zijn en het spel zelf moeten maken, dan weten we dat we niet zo heel goed zijn. En we spelen vooral vanuit de reactie. Maar dat konden we daar niet aan de pas.
0: Nee.
1: Dat we het spel maken. En daar is zicht bij iedereen heeft er last van. We hopen dat we snel in de reactie kunnen spelen, maar Hengelo is ook niet gek, dus helaas.
0: Maar wij zeggen al hier in de studio, dan hoop je toch nog op een verlenging, dat het nog kort voor tijd 1-1 gaat worden. En dat er een verlenging komt en dat misschien dus met nieuw elan. En dat ze op een gegeven moment dan nog wat reserves hebben om er overheen getild te gaan worden natuurlijk.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja,
0: dat is de vader is de wens van de gedachte, dus je weet het maar nooit. Hè?
1: Nee, de vorige keer dat ik aan de telefoon was Mitchell Brugs ingevallen. En ondertussen is ook Bram Wilman ingevallen. Dus hopelijk brengen die het frisse elan dat Elftal nodig heeft.
0: Ja, en kijk, om weer een cliché te gebruiken, de bal is rond. En de wedstrijd is pas gespeeld, dus na de 90ste minuut. Ja. Inclusief eventueel verlenging nog van blessuretijd. Maar daar mag je niet op van uitgaan. Hè? Het moet het reguliere spel zijn wat ze altijd spelen.
1: Ja, inderdaad.
0: Maar zoveel kwaliteitsverschil is er tussen Hengelo en de clubs waar SV Rijssen mee gespeeld toch niet, denk ik.
1: Nee, het is totaal niet. En de kwaliteitsverschil is deze wedstrijd ook niet. Alleen het geluk is aan hun zijde.
0: Ja.
1: Ze vallen net zo goed. Ja, ik sta nu aan de kant van Hengelo waar iemand een megafoon mee heeft genomen. Dus vandaag.
0: Ja, nou. Het spel golft niet, nog steeds niet op en neer. Het is de vesting waar gebeukt moet worden en zo. Ik hoop, want de wedstrijd is nog gaande. Ik hoop, wij blijven je uiteraard volgen. Dus zodra er iets te melden is, dan horen we dat graag van je.
1: Kom ik eraan.
0: Oké, tot dan.
1: Oké.

0: Ja, Jordi, ik begrijp dat je nog steeds geen vrolijke berichten door kon geven, hè?
1: Nee. Dat was eigenlijk alleen maar triester, inderdaad. In de 89e minuut, wij spelen al sinds de 80e minuut 1-1 achterin. En dan, daar heeft AVV Hengelo van geprofiteerd. En met een counter maken zij de 0-2.
0: Ja.
1: En we zitten nu derde minuut van de blessuretijd. En het staat 0-2 en helaas, de wedstrijd is nog niet afgelopen. Maar ik verwacht dat er hier niet heel veel meer wat gaat gebeuren.
0: Nee, dat lijkt me niet.
1: Dat wij komend jaar weer in de vijfde klas gaan voetballen.
0: Ja, precies. Ja.
1: Ja.
0: Daar moet je hem berusten, het is niet anders. Hè?
1: Ja, de sportclub is nog niet van ons af.
0: Nee. Nou ja, inderdaad, het is jammer. Ze hadden een mogelijkheid om een trapje hoger te gaan spelen. Maar dat heeft niet zo mogen zijn. Maar
1: Nee.
0: Ja, ook voor de supporters natuurlijk niet leuk om de terugreis te aanvaarden naar reizen. Maar ik denk dat de koers nu gericht moet worden op het volgende seizoen. En daar zullen ze allicht ook heel snel mee beginnen. Of misschien zijn ze er al mee bezig dat ze op een gegeven moment zeggen van... jongens, dat moet er gebeuren. Dat we ook het volgende seizoen dus in de competitie, in deze vijfde klasse, dat we ook weer een hoofdrol kunnen gaan vervullen. Hè? Want dat mag je toch wel zeggen, dat ze dat gedaan hebben het afgelopen seizoen.
1: Nee, inderdaad. Dat je volgend jaar gewoon boven in de vijfde klasse mee gaat spelen. De wedstrijd is nog bezig, maar... we hebben ons wel, althans ik heb mezelf al bij een nederlaag neergelegd.
0: Ja.
1: En we gaan straks zometeen gaan we terug naar reizen opgeven hoofd. We hebben nog een afsluiting met spelers als supporters van het jaar.
0: Ja, je zei het al voor de wedstrijd, hè? Dus dat is dan een officiële afsluiting van het seizoen. En,
1: de officiële afsluiting is er nog niet, want 20 juni hebben we met de vereniging een familiedag. Dus dat zou de officiële afsluiting zijn. Maar het is gewoon een afsluiting van van het seizoen, van het eerste elftal. Je hebt toch bovenin meegevraagd. En voor het weer een jaar promotiewedstrijden kan spelen.
0: Ja.
1: Afgelopen jaren was het dan dings voor degradatie. De jaren daarvoor waren
0: voor. Nou, daarom, ja.
1: Nu weer voor promotie.
0: Ja, ik denk dat het inderdaad evolueren wordt, zeg maar, op korte termijn. En niet te lang bij stil blijven staan, maar meer de koers naar de toekomst richten. En zeggen van, jongens, hoe kunnen we ons zeker manifesteren volgend seizoen weer in de vijfde klasse. Om, wat je net al zei, op topniveau kunnen blijven meespelen. En dan misschien weer, dat we over een jaar weer tegen elkaar zeggen van, nou, we gaan weer promotie spelen. Of we zijn misschien al wel gepromoveerd, wie weet. Hè?
1: Inderdaad.
0: Goed, Jordi, ik zou zeggen, hartelijk dank voor jouw verslaggeving in deze wedstrijd. En ook voor de wedstrijden daarvoor, het begin van het seizoen. En of jij dus weer van de partij zal zijn in het volgende seizoen, dus dat horen we dan nog wel. Hè?
1: Inderdaad. Misschien wordt het opgebouwd door anderen, misschien ben ik het weer. Maar we zullen ervoor zorgen dat SC Reizenvoort ook weer gebruikt.
0: Precies.
1: De radio.
0: En dat is het streven waar we allemaal van uitgaan. En dat doen wij ook voor de andere clubs. En natuurlijk in zekere zin die we hebben mogen verslaan het afgelopen seizoen. Nou. Groetjes tot dan.
1: Ja. Alsnog een fijn weekend
0: gewenst. Jij ook? Ja, oké. En een prettige vakantie, hè?
2: Goed, we gaan over triatlon praten. Triatlon. Gaan we doen niet volgende maand.
0: Ja, luisteraars. Dit is dan nog niet officieel de laatste uitzending van het, zoals wij dat al zeggen, het sportseizoen. En met name het voetbalseizoen van het afgelopen jaar 2025-2026. Want er komt nog een extra uitzending. En dat zal zelfs, als het goed is, een marathon-uitzending worden. Want we gaan namelijk op 4 juli gaan we dus de triatlon in Holte gaan we verslaan. En dat is natuurlijk ook weer een bijzonder gelegenheid om deze jubileumeditie van begin dus tot het eind dus mee te maken. Dus we raden u aan om alvast een notitie te maken. 3 juli... wat zeg ik nu? 4 juli, zaterdag 4 juli. Noteer het, registreer het, leg het vast. En dan horen we wel of u weer aan de luidspreker gekluisterd zit om het verslag allemaal te volgen. Het belooft weer een fantastisch programma te worden met veel muziek natuurlijk, maar ook veel interviews en veel feitjes vanuit het veld in Holten. Een mooie stad, Zandse Heuvelrug, Reizen Holten. Prima, oké, tot dan. Hartelijk dank voor uw aandacht in ieder geval voor het hele seizoen. En we hopen u dan op 4 juli weer te kunnen melden wat we gaan doen dan. Oké, tot dan. Fijn weekend.
2: Fijn weekend.
0: Ja.

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 5 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij chipmachinefabrikant ASML wordt intern kritisch gereageerd op het plan om Elon Musk uit te nodigen als spreker op een interne conferentie. Volgens het Eindhovens Dagblad leidt de uitnodiging intern tot veel discussie. Medewerkers dreigen met een boycott van de conferentie. De strekking van de reacties is dat ASML de controversiële Amerikaan geen podium zou moeten bieden. De denkbeelden van Musk staan volgens medewerkers haaks op de kernwaarden van ASML. Musk zal te horen zijn tijdens een besloten technologieconferentie voor ASML-medewerkers donderdag in Den Bosch. Paus Leo is in Madrid voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid. Volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. De rit van vandaag, de koninginnenrit, was uit voorzorg met 30 kilometer ingekort vanwege een gevaarlijke ijsplaat. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros in Parijs met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Glawinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer, het is ongeveer 19 graden. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: je nodig. Eigenlijk nog vaker dan ik heb gezegd. En dat weet je. Ja, dat weet je.
1: Dit is Radio 350.
2: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
1: 350.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
0: 6 uur.
3: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het dan onrustig. Er is niemand aangehouden gisteravond. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in omdat ze het visum nog niet hebben. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager, de persvoorlichter en de vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens de 2K in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de 4e plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog 1 etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in Parijs de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 7 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. En dat komt erop neer dat iedereen die zijn pas vergeten is niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 van deze noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 documenten per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Railschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. De politie bevestigt dat er vuurwerk is afgestoken. Er is niemand aangehouden. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in, omdat ze hun visum nog niet hebben. Dat meldt het persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager en de persvoorlichter. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Van der Breggen eindigde op de 4e plaats in dezelfde tijd. En daardoor veranderde er in de top van het algemeen klassement zo goed als niets. Morgen is er nog één rit en Van der Breggen heeft dan nog 48 seconden voorsprong op Vollering. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt al maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
5: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM. Nummer 25.

0: Begin de zaterdagavond flitsend. Dit is de Regenstreek Top 25.
1: De omroep voor Rijssen-Holten.
2: Je luistert naar Radio 350.
1: 92.3 FM.
3: Nummer 24.
4: Dat is je mooi, Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar die

0: Het overzicht van de nummers 25 tot en met 21. Twee plaatsen verlies van 23 naar 25 voor Billie Jean van Michael Jackson. En van 21 naar 24 zakt Maak Me Nou Niet Gek van Lil Kleine samen met Samuel Welten. De enige binnenkomer van deze week is op nummer 23 Dark Before the Dawn van Sam Mieu. Het is voor deze groep de zevende hit. Hun grootste hits waren nummer 1 hit Multicolor en de nummer 2 hit Tonight. Van 24 naar 22 gaat 12 to 12 van Somber. En een plaatsverlies van 20 naar 21 voor Material Lover van Sienna Spiro.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.
1: 92.3 FM.
2: 92.3 FM.
0: Dit is een tip voor de top.

0: Het overzicht van de nummers 20 tot en met 16. Van 22 naar 20 gaat Midnight Sun van Sarah Larsson. En die scoort nu in de 10e week notering de hoogste positie hier op nummer 20. Nummer 19 is zitten blijven Mr. Know-it-all van Teddy Swims. En van 16 naar 18 gaat So Easy to Fall in Love van Olivia Dean. Van 15 naar 17 Risk It All van Bruno Mars. En Taylor Swift, die boekt weer 2 plaatsen winst. Opalight gaat van 18 naar nummer 16.
1: Van 25 tot 1. Dit is de rechtstreek top 25.
2: De omroep voor Rijs en Holten.
3: Je luistert naar Radio 350.
2: 92.0.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
2: En je weet wat er speelt.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij de Gelredome in Arnhem wordt gedemonstreerd tegen het concert dat rapper Ye daar vanavond geeft. Ye, voorheen Kanye West, leed in het verleden onder meer antisemitische uitspraken. In sommige landen is hij dan ook niet welkom. Maar de Nederlandse overheid zag geen aanleiding om zijn concerten te verbieden. Burgemeester Marcouch van Arnhem nodigde Ye uit om naar het Holocaustmuseum te gaan. Ye heeft daar niet op gereageerd en het Holocaustmuseum heeft gezegd daar niet aan mee te werken. De twee concerten die Ye in de Gelredome geeft zijn uitverkocht. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Terug in Rotterdam werd het schip schoongemaakt en op 30 mei veilig verklaard. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Het komt erop neer dat iedereen die zijn pas is vergeten niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland gedaan worden. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
5: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.

0: van 25 tot 1. Dit is de Rechtstreek Top 25.
1: De omroep voor Rijs en Holten.
2: Je luistert naar Radio 350.
1: 92.3.

0: Het overzicht van de nummers 15 tot en met 11. Van 12 naar 15 zakt halverwege van Suzanne en Freek. Nummer 14 een zitten blijven voor Moet Dat Nou van Robert van Hemert samen met Donny. Van 9 naar 13 gaat Zoo van Shakira, die valt uit de top 10. En van 13 naar 12 Drive Safe van Miles Smith met Maya Horan. Van 17 naar nummer 11 is een van de twee snelste stijgers van deze week. Ewa Safi van Noah No samen met Lil Klein.
1: Dit is Radio 350. Weet wat er speelt.

0: Het overzicht van de nummers 10 tot en met 6. Van 6 naar 10 gezakt. Jij hebt mij van Kevin samen met Roxy Dekker. En van 7 naar nummer 9 gaat Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean. Nummer 8, een zitten blijven voor American Girls van Harry Styles. En deze week één plaat die de top 10 in stijgt. Dat is Talk To You van Another featuring 54 Ultra. Die gaan van 11 naar nummer 7. Dat is niet de hoogste positie, want ze kwamen eerder al een keer tot nummer 5. En de nummer 6, die zakt vanaf nummer 4, Homewrecker van Somber.
1: Je luistert naar de Weggestreek top 25.
0: Dit is een tip voor de top.

Het overzicht van de nummers 5 tot en met 1. Van 3 naar 5 zakt Turn the Lights Off van Juste, Jack Style en John. En van 10 naar nummer 4 stijgt Magnetic van de Bosa en die scoort voor het eerst een top 5 notering. En ja, dan zijn we toegekomen naar de top 3 van deze week. En de top 3 zit vrij dicht op elkaar. Maar je ziet wel een heel groot verschil tussen streaming en airplay. Dat ligt heel ver uit elkaar. Van 5 naar 3 gaat Cheerio van Justin de Wild. En die staat voor het eerst in de top 3 genoteerd. En ja, de nummers 1 en 2 de afgelopen weken wisselen ze elkaar steeds maar af aan kop. Samen al 17 weken op nummer 1. En ditmaal is het nummer 2, I Just Might van Bruno Mars. Die zakt vanaf nummer 1. En van 2 naar 1 gaat Fever Dream van Alex Warren nu totaal voor de zesde week op nummer 1. Nummer 1.

0: 9 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. De politie heeft gisteravond niemand aangehouden. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het Waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan 1 graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersik tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij 1 uur korter dan gedacht over de hele tocht. Het besmette cruiseschip Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wijpen en je oren.
0: Radio 350.
3: 92.3 FM.

0: 10 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, luchthaven Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemde het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast de beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hanta-virus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is gisteren een bijzondere donatie gedaan. Medewerkers vonden bij de ingang een bak met daarin een slang van ruim 1,5 meter lang. De slang lag in een glazen bak met zaagsel met aan de bovenkant luchtgaatjes. Medewerkers van de opgeroepen dierenambulance waren verbaasd over de grootte van de slang. Mogelijk een netpython. De reuzenslang is met de ambulance weggevoerd. Wie het beest bij de kringloopwinkel heeft neergezet is tot op heden onbekend. Het weer, het blijft op veel plekken af en toe nog regenen. De temperatuur daalt vannacht naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: 11 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het concert dat rapper J vanavond gaf in de Gelredome is zonder grote incidenten verlopen. Enige tientallen demonstranten waren naar Arnhem gekomen, maar dat leidde niet tot problemen. J mag in Nederland 2 concerten geven, ondanks zijn antisemitische uitspraken uit het verleden. Maandag is zijn 2e concert, ook in de Gelredome. Beide evenementen zijn uitverkocht. Waarnemend burgemeester Doornbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook al hadden ze spandoeken bij zich met beledigende teksten. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Een man van 54 heeft met alleen een zwembroek aan een rondje rond het Duitse waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Op sommige plaatsen was de temperatuur niet hoger dan 9 graden. Door een storing heeft de marechaussee de hele middag geen noodpaspoorten kunnen uitgeven. Wie op Schiphol of een ander vliegveld stond in Nederland en zijn pas was vergeten, mocht niet vliegen. Rond 7 uur vanavond was de storing weer voorbij. Gemiddeld geeft de marechaussee elke dag normaal gesproken zo'n 40 nooddocumenten uit. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog diezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondag aan in Mexico. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkelt tot aan Look. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelderdoom in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden twee mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette-Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose, dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens, en daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Als de prinses niet op tijd een transplantatie krijgt, dan kan ze binnen 2 jaar overlijden. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de verdielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenis. De relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona, zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondagochtend aan in Mexico. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wijpen en je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van een staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden 2 mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Exemplaren van het Parool van zaterdag worden op internet voor grof geld aangeboden. Dat komt door de advertentie die zanger Harry Styles op de achterpagina heeft laten zetten. Daarin bedankt hij Amsterdam, waar hij de afgelopen weken 10 concerten heeft gegeven. Het is een handgeschreven boodschap waarin hij ook in het Nederlands zijn liefde betuigt. Op Marktplaats en Vinted wordt hier en daar meer dan €20 voor een krant gevraagd. Styles zet zijn Together Together Tour volgende week voort in Londen. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn en hoe zij eraan toe zijn. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De politie is nog op zoek naar één of meerdere schutters. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Waarnemend burgemeester Dornebal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook hadden ze spandoeken met beledigende teksten bij zich. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Zij noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, vannacht regen op veel plekken. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.